nog één jaar met zich geplaatst. Und danach folgt der Biker mit Dietrich.